sky. En in middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is je reg voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies. Door zijn broers, door zijn span. Hij zei,

erg, maar je zit nog wel slaap. Ik zie je gang, ga koffie maken. Ik hoop van nu die dag begint.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

gevangen in die drade van jou web, waar ek maar stil bly hang, tot ek nooit weer een weet. Maar ek sien nog steeds die vorme van jou lippe op my glas, en jou lichaam uitgestrek op my matras.

met je rotsbeleide wanten, gevormd in ons meesterse hand. Ken jij die stoten van die kakker, mijn kind? Kom dan wijs ik jou, waar jij een stukje van die

lewe is soos een reis. Elkeen van ons is op een levensreis. Elkeen op sy eie pad. Op hierdie pad is daar baie dubbeltjies, struikelblokke en afdraaipaaie, wat het moeilik maak om op die regte pad te bly. So is ons maar nes die verlore seun. Maar op die ou end weet ons toch waar ons wil gaan, waar ons wil wees en waar ons behoort.

Op een rimpisbank en naar Irakijs zat lieve Jesus en mijn pa. La praat zo oor die boerderij en zei alles. Ja.

met zijn rotsbeleide randen, gevormd in ons meester zijn handen. Ben jij die stolte van die kakker?

met zijn rotsbeleide handen, voor hem meer als missen zijn handen. Ken jij die stoten van die kaffa?

sjoe, dit was nou lekker liedjies. Kom ons kyk maatjies, wie het vandag al iemand gehelp? Wie het vandag al vir iemand geglimlag? Wie van julle het vandag

Jesse Beerling met Celeste Aida uit die soortgelykenamige opera van Giuseppe Verdi, Aida. Hier is een van die beroemdste klassieke gitaarspelers, seker ooit, John Williams, en hy speel herinneringe aan die alarm.

soms wil een mens net stil raak, rustig raak na een naweek en jouself voorbereid vir die week wat voorlee. Kom luister dan saam met my na Fyn Besnaard hier op Gaan Groot Radio. En dit is natuurlijk ons program van klassieke muziek, nie so hard klassiek nie, maar gewilde klassieke muziek.

Romein Besnard sit ons die geluim voor en ons luister na muziek wat emosievol is, jou laat terugdink, jou laat onthou, jou bykie laat lach

aandaande Kommissie van Onderzoek gestig na ons welstand van ons gemoed en waarin ons stories vertel, partykeer luister na gedigte en goeie Afrikaanse muziek geniet.